0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.
2: Welkom, welkom bij de drie piggetjes. Welkom, welkom, wat hebben we plezier. Welkom.

0: altijd weer een feest.
1: De Vrolijke Radio. Fiesta.

grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Een dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam Giddy Up Go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij. Mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens, nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.
3: Ik zag je daar toen staan.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De brand in Schaarbeek bij Brussel is onder controle. Het heeft daar gisteravond zwaar gebrand in een opslagplaats vlakbij het station Brussel-Noord. Wat de oorzaak is van het vuur is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Niemand raakte gewond. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee anderen raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig, maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lehečka in twee sets. 6-3 en 6-4. Het is nog maar de tweede keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de eerste ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe wolken en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: kom van het balkon. We roepen je niet vanuit een ivoren toren wakker, het spreekwoord van de dag, maar vanuit de radio. Welkom om 6:06, dubbele tijdmelding.
1: Frits van Perk.
2: Ochtenddemstering.
0: Op deze vrijdag, de 7e augustus 2026, komt de zon op tegen 6:18. En ze gaat weer onder 15:00 later, dat wil zeggen om 21:18. En dat hopelijk na een feestelijke zomerdag.

0: Tante Julia. We hebben het altijd over zatte onkels. Maar er bestaan ook zatte tantes. Denk maar aan de legendarische Zatte Rita in Familie.
1: Interessant om te weten.
0: Tot en met zondag organiseert Truckers for Life in Bekkenvoort zijn truckshow. Vanavond om 9 uur wordt het weekend ingezet met DJ Vornax. Morgen om 14 uur vertrekt de rondrit voor mensen met een beperking. Om 15 uur treedt Country Fever op. Een ontmoeting met Megamindy staat te gebeuren tegen 16 uur. 'S Avonds zorgt Kenny de Jong voor ambiance. Zondag om 8 uur wordt spek met eieren opgediend en om 11:30 opent de barbecue. Om 14 uur is het dan tijd voor de rondrit door het Hageland. Om 20:30 zorgen Samson en Marie voor vermaak. Vanaf 21:30 treden achtereenvolgens op Christophe, VC de Gies, Louis Flion en Gebruyers. Astor Globert rond de truckshow af.

krijgt het. Soms is dat uiteindelijk het resultaat van altijd maar zeuren daaromtrent. Dat hoeft zeker niet om voornamelijk Nederlandstalige liedjes op de radio te krijgen. Tenminste, als je afstemt op Radio Fiesta. Op 7 augustus 2006 viel er her en der in de provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen tot 66 mm neerslag. Lang.

0: halverwege Amsterdam en Bremershaven. Ik las hier net dat in Japan ieder uur een man wordt overreden. Ja, dat moet niet leuk voor hem zijn.
1: Interessant om te weten.
0: Tot en met 30 september is het maïsdoolhof aan de Negger in Scherpneuvel doorlopend geopend voor zoektochten. De uitkijktoren biedt een uniek zicht over het terrein. En u kunt tijdens het nieuwe fietsparcours door het doolhof uitproberen. In de voetbalbeker van Limburg is er morgen om 18 uur de wedstrijd tussen Testsport B en Peer. Om 20.30 uur neemt Paal Tervant het op tegen Lindelhoeven.

0: duiven op de dam. Als er iets over hen te vertellen valt, hoor je dat wel van Belga. We gaan naar 7 uur met chef Van Uitsel. En als dat voor jou nog nodig is, roepen we je toe. Hop, dat bed uit.
1: Zo.

van haar zijden kleed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, mooie buik en mooie benen.

Niemand die nog riep van hop, Marlene, hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar haar daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Want foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Maar nu op zekere dag kwam er dan koningsoren, die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar in kon je tot dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen. Bij elke beweging dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van Vias.
4: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
3: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok. En kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken. En dat blijkt een succes. Het is nog altijd wachten op officiële communicatie over het kamp van de KLJ in Balen. Gisteren raakte bekend dat dat vroegtijdig werd stopgezet. Journaliste Katrien Salens heeft meer details.
5: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
3: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter. Het onderzoek loopt nog. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lejčka in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het is nog maar de 2e keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de 1e ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De vrolijke radio.

0: Deze nacht is alweer een tijdje voorbij. Maar op deze vrijdag 7 augustus 2026 valt die weer in tegen 21 uur 18. Welkom voor ons laatste uur.
1: Ochtenddienstering.
0: Om 6 over 7.
1: Frits van Perk.
0: Aan getover wagen wij ons niet. Je weet nooit hoe dat afloopt.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
0: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

0: Lekker olé. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je in Tiene terecht voor Suikerrock. Zondag is ongetwijfeld de hoogdag, met een optreden van enerzijds Clouseau en anderzijds het duo Suzanne en Freek. En in de weekend- en weekkalender vonden we ook dit.
1: Interessant om te weten.
0: Zondag vanaf 8 uur organiseren Begijnendijk, Herselt en Tremelo de Fietseling, met een route van 15 tot 65 kilometer. Inschrijven kan in Begijnendijk op het Kerkplein, in Tremelo op het Damiaanplein en in Herselt op het Gemeenteplein. Vanaf 10 uur kan je de fiets op voor één van de culinaire routes.

0: wordt een pret. Want een gezicht is pas echt een gezicht als er een glimlach op staat. Maar die wordt jammer genoeg niet door iedereen gedeeld als het gaat over de omgevallen olm in Leuven. Door de creatie van een zogenaamde boomwade wou men de herinnering aan de iconische boom bewaren. Daartoe werd kunstenares Lies Daan aangesproken. Maar nu daar een prijskaartje van €2.650 blijkt aan te hangen, is bij velen al enthousiasme verdwenen.
1: Prijssouvenir!
0: Op 7 augustus 2018 wordt het in Ukkel 34,8 graden.

0: Jij bent anders nu, is een single van Django Wagner uit 2020.
1: Muziekhistorie.
0: Deze Nederlandse volkszanger groeide op in een woonwagenpark. Opmerkelijk is dat hij vier talen beheerst. Nederlands, Engels, Duits en Sinti-Romaans.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op Jacobs Verwarming.be. Jacobs, een kracht.

0: Op een onbewoond eiland. Dat is Venetië allerminst. Sinds 2024 moeten de toeristen tijdens het hoogseizoen entreegeld betalen. Dit jaar bracht dat ruim 5 miljoen euro in het laadje. In feite was de heffing van het geld bedoeld om het massatoerisme tegen te gaan. Maar dat blijkt een slag in het water. Een uitdrukking die natuurlijk heel goed past als het over Venetië gaat.
1: Interessant om te weten.
0: Zondag van 10 tot 16 uur vindt op het campus Kamsa Aarschot een boekenmarkt plaats met gratis toegang. In de voetbalbeker van Brabant is er zondag om 16 uur de wedstrijd tussen Tieltwingen en Waanrode. Gitbets ontvangt de ploeg van Sparta Schaffen.

Laat maar waaien. Alles verloopt zoals gewend op Radio Fiesta. Vanuit die voren toren. Je hebt geen voeling meer met de realiteit. Maar daarmee komen Chris en Belga precies direct in aanraking. En daarna begint Michel aan de, ook voor hem, laatste editie voor deze week. We stijgen nu op met Johan Veuglers in de hoop op een zachte landing. Een fijn weekend toegewenst en heel graag tot maandag.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De Aziatische horenaar vormt een ernstige bedreiging voor de inheemse buien en andere insecten. Om de verspreiding snel en veilig een halt toe te roepen, grijpt de stad Scherpenheuvel Zichem in. Inwoners die een nest op hun eigen grond ontdekken, kunnen dat op kosten van de stad laten verwijderen. Wie een nest van de Aziatische horenaar op zijn eigendom ziet en dit gratis wil laten bestrijden, kan daarvoor een aanvraagformulier invullen via de website van de stad Scherpenheuvel Zichem. Na een inschatting van de hoogdringendheid neemt de verdelger contact op. Er zijn daarna geen verdere aanvragen of betalingen nodig. De stad regelt de rest. De start van het nieuwe schooljaar brengt voor veel gezinnen heel wat kosten met zich mee. Om kwetsbare gezinnen deze zomer een financieel duwtje in de rug te geven, lanceert Uitpas de Merode een actie. Uitpashouders kunnen hun gespaarde punten inruilen om lunchboxen te vullen met gezonde snacks voor kinderen die het hard nodig hebben. De actie is een initiatief van Uitpas de Merode en wordt financieel meegedragen door Scherpenheuvel Zichem, Herselt, Hulshout, Westerlo en te Senderlo Ham. De verdeling van de lunchboxen gebeurt via sociale partners van de gemeente, zoals voedselbanken, Food Savers, Huis van het Kind en andere lokale partners die dagelijks in contact staan met kwetsbare gezinnen.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek journalist Rob van Herk.
5: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
4: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni. Dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. Twee op de drie bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van Vias.
6: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
4: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok. En kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken. En dat blijkt een succes. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine €500.000, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden, de rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar al eens voor beboet trouwens. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner zijn uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Oh la la, deze nacht gaat het gebeuren. Betty en Angelina, dag Frits.
1: Opstaan.
2: Wakker worden, Michel de Groot.

0: Mike Kanders hier bij Fiesta Radio. De Nederlandse voetballer Wout Weghorst is jarig. Hij wordt 34. De voormalige Nederlandse professionele wielrenner Hans Dekkers die wordt vandaag 45 jaar.
1: Lieve mensen, vandaag wordt het mijn dag.

0: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be. Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.

Als het gras twee kontjes hoog is. Hydra bij Fiesta Radio. Amerikaans internetondernemer. U al is misschien bekend van Wikipedia. Jimmy Wales is jarig. Hij wordt precies 60.

Tony Bell, oh, was zij die schoon. Morgen namiddag om 15 uur verzorgt Auke de Boer vanuit de Onze Lieve Vrouwkerk van Aarschot een gratis bijaardconcert. Zij brengt onder meer een regenboog van het Fries volkslied tot Vlaamse slagers.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.

Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus strijkt Plein op Wielen neer aan de Egger in Scherpenheuvel. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen er zich dus begeleid en gratis gaan uitleven met sport en spelmateriaal. Maandag is het vanaf 13 uur, alle andere dagen is het rits vanaf 9 uur.

Everybody needs somebody to love. Dan die vroegere Wesley Klein hier vanochtend op vrijdag bij Fiesta. We gaan dit uur rondmaken. Dat doen we met Eddie Wally.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De subsidies voor erkende jeugdsport, cultuur- en seniorenverenigingen in Bekkenvoort stijgen met 20%. In totaal komt er zo meer dan 10.000 euro extra bij aan subsidies. Bekkenvoort wil zo de vele vrijwilligers bedanken voor hun dagelijkse inzet. Met de extra middelen kunnen verenigingen hun werking verder uitbouwen, activiteiten organiseren en ook nieuwe initiatieven opzetten. De verdeelsleutel van de subsidies blijft wat het is. Iedereen krijgt dus hetzelfde percentage van de totale pot zoals dat nu al het geval was. Komt erop neer dat iedereen dus 1/5 of 20% meer krijgt. Op de fietsenparking aan belevingscentrum Het Moment aan de Abdij in Averboren zijn 14 batterijladers voor elektrische fietsen geïnstalleerd. Op die manier kan je snel even laden terwijl je iets drinkt. De laadpalen hebben elk 3 verschillende types laadkabels, zodat de meeste fietsen daarmee opgeladen kunnen worden. Wie nog een ander type laadkabel heeft, kan die ook zelf aan de laadpaal insteken. Je kan je fietser gratis laden. Verder kan wie een lekke band of een los schroefje heeft, een los schroefje aan zijn fiets natuurlijk, dat voortaan ook zelf herstellen aan een nieuw fietsherstelpunt.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek journalist Rob van Herk.
5: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
4: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni, dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van Vias.
6: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur. Zoals verkeersremmers.
4: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine 500 miljoen euro, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden. De rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar trouwens al eens voor beboet. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner zijn trouwens uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

Christian Anders met de nummer van eind jaren 60. Er is weer boekenmarkt op Campus Kamsa Aarschot nu aanstaande zondag tussen 10 en 4. De toegang daarvoor is gratis.

0: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

zeil je voor het eerst, Bart Kuil, op deze vrijdagochtend. Nog tot en met maandag 10 augustus heb je de tijd om via de Facebookpagina in te schrijven voor deelname aan de Hagelandse 54 plus 1, 101 of 106 in september.

Ronnie Tober. Momenteel kan je nog abonnementen verkrijgen voor het komende KVT-seizoen. Voor het programma en de prijzen ben je welkom op de website. Wie dat voor 31 augustus doet, maakt kans op een van de 10 gratis abonnementen.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio. Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: Hallo, met Monique.
1: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
0: Nee papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

papa, dat zal ik fijn vinden. Dan blijf je altijd bij ons.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het jongetje van 7 dat woensdag overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant werd mishandeld. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. 3 verdachten werden opgepakt, zegt Sabine Lievens.
4: De oom, dat is de broer van de mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisterenmorgen gearresteerd en op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor een onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
3: De jongen van 7 werd woensdagavond in kritieke toestand door de hulpdiensten gevonden thuis. Alle hulp kwam te laat. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september. Dan moet de Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. Bij een schietpartij in een school in Thailand zijn zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. Hij zou een leerling van de school geweest zijn. Volgens lokale media doodde de jongen ook eerst zijn grootouders. Wat hem bezielde is niet duidelijk. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160. Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het jongetje van 7 dat gisteren overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. 3 verdachten werden opgepakt, zegt Sabine Lieves van het parket.
4: De oom, dat is de broer van de mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisteren morgen gearresteerd en op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
3: De verdachten zijn tussen de 22 en de 27 jaar oud. De moeder en de oom van het kind waren al gekend voor andere feiten. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september. Dan moet de Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. Bij een schietpartij in een school in Thailand zijn zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. Hij zou een leerling van de school geweest zijn. Volgens lokale media doodde de jongen ook eerst zijn grootouders. Wat hem bezielde is niet duidelijk. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
5: De vrolijke radio.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een klak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Het is altijd weer.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De onkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parket legt uit waarom.
4: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
3: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
5: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
3: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook 1 keer brons. Ook onder meer Florine Gaspard en Lucas Envaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. En goed nieuws voor fans van Lotus Speculoos, want het bedrijf investeert zo'n 500 miljoen euro in zijn productie. Denk dus aan de koekjes zelf, maar ook speculoospasta of speculoosijs. Zo komt er een nieuwe productiehal in ons land, maar ook in de VS en Thailand. Het gaat om de grootste investeringsronde ooit voor Lotus. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: De nacht is lang genoeg. Dat was Jannes, net gedraaid op de middag hier bij Fiesta Radio. Hè. Het is net 12 uur geweest. Allemaal welkom.
1: De middag met Jan de Groot.
0: Ja, zoals we dat elke werkdag doen. Maar het is vrijdag vandaag. Het is alweer de laatste van deze week. Met nu de Gebroeders Co. en hun helikopter.
2: Doe allemaal je rechterhand de lucht in en we doen...

0: ben jij. Het is een vraag die eigenlijk niet moet gesteld worden, want je kent dat, hè. Op dergelijke dingen krijg je toch nooit een antwoord. Waarom heb jij mij verlaten? Prachtige plaat toch van Frans Bauer van een jaar of 6 geleden. En dit is Donny Ponson. Kom in mijn armen.
1: Ik

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Johan Verminnen, hij is een hele tijd ziek geweest, maar nu gaat het allemaal de goede kant uit. Hij is helemaal aan het herstellen. Je hoorde hem hier nog eens met de Rue des Bouchers. En nu Luc Steno, zo hoor je het eens van een ander. Mooi zijn alle vrouwen.

Dat was Samantha over die Nachten van Parijs. Morgen dan ben je aan het Aledis Theater in Aarschot. Gratis welkom voor Schaluin Smaakt met de France Connection One Man Band. Dat gaat gepaard met straatanimatie en terrasjes. Het begint er allemaal morgen om 14:00. En over beginnen gesproken, dit is een eerste les piano. Al lijkt het een beetje een eerste les voor gevorderden. Lesson 1, dit is Russ Conway.

Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben in die tijd, in 1978. Hoe populair was hij toen? Mama, mama, ik ben verliefd op John Travolta. Dat was Sandy. En daarvoor een liedje van mezelf, dat heette Geluk is niet te koop. En dit is een single van 5 jaar geleden van Trisha. Meer en meer.

0: Dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vc2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet

Alle onderhoud. Kies voor de vakman. En bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

0: tussen.
1: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Ik wil op mijn kop een kamerbreedtapijt. Ja, wat een hit was dat. Begin der jaren 80. Dat was Barry Hughes.
1: Jan de Groot. De middag.
0: En nu, in hun eigen bekende stijl, altijd vrolijk en opgewekt. Dit zijn de Marlets.
2: Marie! Marie! De...

Afgelopen zondag was hij jarig. Hij is 86 geworden. Wiltura, plaatje uit 1967. Kijk eens, zo lang geleden al. Horen, zien en zwijgen. En daarvoor Anita en Ed met A la Vila.

Lekker zomers, hè? Hier bij Fiesta Radio via 103.9. Je hoorde Robert Pater en Gypsy. En daarmee zijn we bijna halfweg deze middagaflevering op deze vrijdag. Zometeen een update van het nieuws om 1 uur. Maar deze mag nog uitgebreid zingen. De zangeres zonder naam. Dit gaat over de Balalaika's.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parket van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parket niet bevestigen. De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. De moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De onkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parket legt uit waarom.
4: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
3: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
5: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
3: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook een keer brons. Ook onder meer Florine Gaspar en Luca Anvaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer, tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De vrolijke radio.

0: Voilà, net 1 uur voorbij. Welkom als je nu inschakelt bij Fiesta Radio. We zijn bezig met de middag. En dit uurtje begonnen we met Johan Stolt en dat prachtige concerto voor jou, Natasha.
1: De middag met Jan de Groot.
0: Voilà, we zijn er nog tot 2 uur en ik zie op mijn lijstje ja, nog heel veel vrolijke muziek hoor. Onder meer Mieke, Theo Diepenbroek, Salim Segers. Maar nu deze Benjamin Gouweleeuw en Lekker Stuk.

Ja, ja, rozen die bloeien en af en toe verwelken ze nooit. Liefde is als een roos. Mooie vergelijking, dat was Danny Christian. En nu, ik had ze straks al een beetje aangekondigd, deze Mieke, ze brengt vandaag de Schlagermix. MUZIEK

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Ja, dat belooft allemaal hè, voor het komend weekend. Theo Diepenbrock, When We Are Together, Oh Darling, I Kiss You, te pletter. Maar het hoeft niet allemaal zo overdreven te zijn. Hè. Het kan ook op een andere manier. Luister maar eens mee. Guus Meeuwis, en hou me gewoon maar in.

Gereserveerd en kaartjes besteld. Het kan niet meer stuk voor Salim Segers. Groen licht voor de liefde. Het komend weekend organiseert de koninklijke fanfare De Mottegalm in Den Akker in Rillaar haar dorpsfeesten. Morgen om 16:30 en zondag vanaf 11:30 ben je welkom in het restaurant. En morgenavond vanaf 20:30 zingt en swingt Rillaar. Tussendoor zijn er ook optredens van diverse fanfares en harmonies.

Je moet niet zo bang zijn voor het leven, wijze raad van Benny Nijman. Morgen ben je tijdens Schaluin Smaakt in Aarschot. Welkom in de mobiele BIP van 2 tot 5 voor een signeersessie voor stripverhalen. En om 3 en om 5 uur leidt curator Arno van Heulen je daar gratis rond in

Jacobs Verwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

Net als gisteren, dat was normaal. Dat mirakels en wonderen echt bestaan, dat wordt wel eens in twijfel getrokken. Maar wat er nu gebeurd is in Frankrijk, daar is een kat die 17 jaar lang vermist was, teruggevonden. Het sprookje werd realiteit dankzij de bosbranden die de streek rond Bordeaux teisterden. Er was namelijk een vrouw die zich ontfermde over de overgebleven dieren, zeg maar, na de bosbranden. En er was een kater bij met een chip. En dankzij die chip heeft de vrouw de echte eigenares kunnen contacteren. Die had ondertussen een nieuwe kater, die kwam uit hetzelfde nest. En dat betekent dat de twee katers nu weer samen zijn en na 17 jaar elkaar voor het eerst opnieuw ontmoeten. Hoe mooi is dat?

Philip en Sarah met Helemaal van jou. En daarvoor Willy Sommers met Een kleine foto. En daarmee is het bijna 2 uur gaan worden. Dit was hem, de laatste middag bij Fiesta Radio voor deze week. Het weekend staat voor de deur. Geniet er allemaal van. Wij zijn er maandag weer om 12 uur, zoals altijd. En nu nog John Terra met Nooit of Nooit.

0: voor 3.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 2 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De Aziatische horenaar vormt een ernstige bedreiging voor de inheemse buien en andere insecten. Om de verspreiding snel en veilig een halt toe te roepen, grijpt de stad Scherpenheuvel Zichem in. Inwoners die een nest op hun eigen grond ontdekken, kunnen dat op kosten van de stad laten verwijderen. Wie een nest van de Aziatische horenaar op zijn eigendom ziet en dit gratis wil laten bestrijden, kan daarvoor een aanvraagformulier invullen via de website van de stad Scherpenheuvel Zichem. Na een inschatting van de hoogdringendheid neemt de verdelger contact op. Er zijn daarna geen verdere aanvragen of betalingen nodig. De stad regelt de rest. De start van het nieuwe schooljaar brengt voor veel gezinnen heel wat kosten met zich mee. Om kwetsbare gezinnen deze zomer een financieel duwtje in de rug te geven, lanceert Uitpas de Merode een actie. Uitpashouders kunnen hun gespaarde punten inruilen om lunchboxen te vullen met gezonde snacks voor kinderen die het hard nodig hebben. De actie is een initiatief van Uitpas de Merode en wordt financieel meegedragen door Scherpenheuvel Zichem, Herselt, Hulshout, Westerlo en te Senderlo Ham. De verdeling van de lunchboxen gebeurt via sociale partners van de gemeente, zoals voedselbanken, Food Savers, Huis van het Kind en andere lokale partners die dagelijks in contact staan met kwetsbare gezinnen.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parket van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parket niet bevestigen. In Duitsland heeft de Veiligheidsraad samengezeten over de drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar besproken is, weten we niet. Vorige week werd een drone met explosieven ontdekt in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In de Italiaanse Dolomieten is een meisje van 14 om het leven gekomen na een val tijdens een bergtocht. Dat zegt de reddingsdienst. Ze gleed uit en stortte 90 meter naar beneden voor de ogen van haar ouders. Het gaat om een Tsjechisch gezin dat op vakantie was in de regio. En op Spitsbergen, dat is een eilandengroep boven Noorwegen, zijn 13 dode rendieren gevonden. Hoe dat komt, is voor de onderzoekers een raadsel. Het is uitzonderlijk dat zo'n grote groep dieren rond deze tijd sterft. Inwoners wordt dan ook gevraagd om alert te zijn en andere dode dieren te melden. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderen.

0: animatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vc2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
1: De Vrolijke Radio. Fiesta Radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De subsidies voor erkende jeugd, sport, cultuur en seniorenverenigingen in Bekkevoort stijgen met 20%. In totaal komt er zo meer dan €10.000 extra bij aan subsidies. Bekkevoort wil zo de vele vrijwilligers bedanken voor hun dagelijkse inzet. Met de extra middelen kunnen verenigingen hun werking verder uitbouwen, activiteiten organiseren en ook nieuwe initiatieven opzetten. De verdeelsleutel van de subsidies blijft wat het is. Iedereen krijgt dus hetzelfde percentage van de totale pot zoals dat nu al het geval was. Komt erop neer dat iedereen dus 1/5 of 20% meer krijgt. Op de fietsenparking aan Belevingscentrum Het Moment aan de Abdij in Averboren zijn 14 batterijladers voor elektrische fietsen geïnstalleerd. Op die manier kan je snel even laden terwijl je iets drinkt. De laadpalen hebben elk 3 verschillende types laadkabels, zodat de meeste fietsen daarmee opgeladen kunnen worden. Wie nog een ander type laadkabel heeft, kan die ook zelf aan de laadpaal insteken. Je kan je fietser gratis laden. Verder kan wie een lekke band of een los schroefje heeft, een los schroefje aan zijn fiets natuurlijk, dat voortaan ook zelf herstellen aan een nieuw fietsherstelpunt.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: In Merchtem houden politie en parket een nieuwe huiszoeking. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven. Zijn verwondingen wijzen op kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt journaliste Katrien Sales.
5: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de 3 personen voor de onderzoeksrechter, die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
4: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Duitsland heeft de Veiligheidsraad samengezeten over de drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar besproken is, weten we nog niet. Dinsdag werd een drone met explosieven ontdekt vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop aan de gang. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vandaag officieel voorgesteld. De Nederlander begon zijn persconferentie met een woordje Frans. Hij kijkt er naar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Journalist Jarno Berto.
6: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
4: Op 25 september spelen de Rode Duivels hun eerste duel onder Van Bommel in de Nations League tegen Italië. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer, tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De Vrolijke Radio.

Dag vader en dag moeder, ik kom trouwen. Ik kom vergoten daar om het zenabla. Maar hoe felicitas is die mij daven. Er biende toch geen vloot van allebei. Gedeel mijn jeugd naar mij niet omgekeken. Zelfs ik van school.

weet wel hoe dikwijls dat een deze een briefje heeft gevonden in die taart, waarin Daniel schijnheilig stond te lezen: we moeten dringend weg tot ons groot spaart. Morgen zult in de ijskast nog wel

Dag vol, dag moe, dan kon ik erover zwagen. Maar ik heb mijn les geleerd, neem dat maar aan. Ik weet zeker, als ik goed kinderen zal krijgen, dat er geen ene ver een gesloten deur zal staan. Want alle meningen over Toos en over

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.

0: Dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT.

0: www.ct.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: keuze.
1: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 4 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Merchtem hebben de politie en het parket een nieuwe huiszoeking gehouden. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt journaliste Katrien Sales.
4: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de drie personen voor de onderzoeksrechter, die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
3: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vanmiddag officieel voorgesteld. De Nederlander kijkt er naar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Voetbaljournalist Jarno Berto.
5: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
3: Op 25 september nemen de Duivels het op tegen Italië in de Nations League. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het ook warm.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Heidewitzka, de bekende klassieker van Jan Petat. En als dat geen vrolijk begin was, het is vrijdag even over 4, 7 augustus 2026. Het weekend is inderdaad weer begonnen en ik wens jullie bij deze een fijn weekend toe. We gaan dat inzetten de komende 2 uur met de avondspits. Hier bij Fiesta, de vrolijke radio. En we zijn samen tot 6 uur.
1: Willem de Groot.
0: Met onder andere Frank van

En dat was er eentje voor al diegenen die graag op het water zitten. Zeeman, jouw verlangen is de zee, zong Siska Peters. En Want waar ik ben kwam van Frank van Etten. Heel veel te beleven dit weekend. Onder andere in Tienen is er Suikerrock vanaf vandaag het hele weekend. Met optredens vandaag van Kate Ryan, Zwangere Gie en Joost Klein. Morgen onder andere Portland, de jeugd van tegenwoordig. En zondag de familiedag met Aaron Blommaert, Guus Meeuwis, Suzanne en Freek en Clouseau. Het volledige programma vind je op de website suikerrock.be. En nu gaan we de reggae-tour op met Philippe Robrecht en de vurige

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

Ze hebben het weekend alvast ingezet. Het feest kan beginnen. Dat waren de deurzakkers en de vurige tongen kwamen van Filip Robrecht. Nu zondag de 9e om 14 uur vertrekt aan het Peterskasteel in Scherpenheuvel een begeleide rondleiding in het spoor van de familie Michiels. Een zogenoemde themawandeling. En die laat je kennis maken met de tuinarchitectuur in het centrum van de Basiliekstad. Zondag dus wandelen in Scherpenheuvel. En nu wordt er een traantje weggepinkt bij Jimmy Frey.

Giorgio, je dans. Een vrolijke koningin van het Vlaamse lied Marva met Giorgio. En als een kus naar tranen smaakt, zong Jimmy Frey. Nog tot en met maandag kan je via de Facebookpagina of de website inschrijven voor deelname aan de Hagelandse 54 plus 1 of 101 of 106 begin september. Inschrijven dus via de website hagelandse101.be. En dit is VOF De Kunst.

Ik weet niet of die intussen een antwoord gekregen heeft. Wie is die ander dan, vroeg Wally McKee zich af. En van een droom alleen kan je niet leven, zong Truus. Er wordt geoefend voor het nieuwe voetbalseizoen. Morgenavond om 7 uur Sporting Hasselt tegen Belicia Bilse. En zondag om 6 uur Tessport de Senderlo tegen SK Lierse. En de 7e augustus brengen we hulde aan Anneke Christie. Ze overleed 42 jaar geleden, 7 augustus 1984. Ze was er maar 38. En hier is ze nog eens met dat Songfestival liedje. Dat heet dan Gelukkig zijn.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Hij had er duidelijk ook zin in, hè? In een feestje. Een Polonaise-Hollandaise van Arie Ribbens. En daarvoor dat heet dan Gelukkig Zijn. Een huldelied aan Anneke Christie, overleden in 1984. En nu een instrumentaaltje. Dit is het Vader Abraham Show Orkest.

Hij zong ooit bij de radio's, maar nadien solo natuurlijk. Ronnie Mossuze en Alles wat je doet. Zometeen de nieuwsredactie met een kerstverse update om 5 uur. Maar voor het zover is, mag Eddy Smets nog zijn ding doen met Koekoeroekoe.

0: wegen voor Diesten, Scherpenheuvel, Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Bala hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
4: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
3: Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche. De bestuurder die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeval in Kallo was onder invloed van drugs, dat meldt het Oost-Vlaamse parket. De man van 26 verschijnt straks voor de onderzoeksrechter. Bij het ongeval kwam de bestuurder van het andere voertuig, een man van 20, om het leven. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen ook de energieprijzen. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders ook doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En in Griekenland zitten 3 mensen in de cel na de enorme bosbrand in de buurt van Athene. Ze worden verdacht van brandstichting en het aanbrengen van schade. Het gaat om de burgemeester van een gemeente in de buurt, de eigenaar van een windpark en een manager van een installatiebedrijf. De brand ontstond toen er werkzaamheden waren in dat windpark. Ze riskeren meer dan 10 jaar cel. Bij de bosbrand werd meer dan 10.000 hectare natuur verwoest. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het ook warm.
0: Op 103.9 voor Diesten, Scherpenheuvel, Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
5: De vrolijke radio.

0: zongen het allemaal mee aan het kampvuur. Hè? De vrolijke vrienden van Nonkel Bob Davidsen. En zo openden we deel 2 van de avondspits van deze vrijdag 7 augustus... aan het begin van je weekend hier bij Fiesta. We zijn nog een uurtje samen.
1: Willem de Groot.
0: Met onder andere dit stokoude liedje van Sweet 16 over Peter.

Een nummer uit het Duits van Andy Borg in de versie van Corrie Konings. Dat was Adios Amor en Peter werd bezongen door Sweet 16. Morgen zaterdag 8 augustus om 3 uur verzorgt Auke de Boer vanuit de Onze Lieve Vrouwkerk van Aarschot een gratis bijaardconcert. Hij brengt een regenboog van het Fries volkslied tot Vlaamse slagers op de bijaard morgen in Aarschot. En dit is onze regiogenoot

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.nl.

We moeten schone kleren hebben in het weekend, dus we hebben nog maar een wasje gedaan. Tenminste, het wasmachine deed dat van Trafassi. En ik heb de hele nacht aan jou gedacht, zong Sammy Baker. Nu zondag 9 augustus tussen 10 en 4 vindt op de campus Kampsa Aarschot weer een boekenmarkt plaats en de toegang is gratis. En mag het nu even heerlijk rustig samen met Wim

Misschien is ze wel op vakantie vertrokken met de trein. Dat was Sabine Tiels. En zo heerlijk rustig klonk Wim Sonneveld. Van maandag de 10e tot en met vrijdag 14 augustus strijkt Plein op Wielen neer aan Den Egger in Scherpenheuvel. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen er zich begeleid en gratis uitleven met sport- en spelmateriaal. Maandag kan dat vanaf 13 uur en de andere dagen vanaf 9 uur, telkens tot 17 uur. En dit is Frans Bauer.

De Lemon Tree van Trini Lopez in het Nederlands. De Rozenstruik van Luc Steno. En Addio Amore Addio zong Jannes. En het is zover, hè? Vanavond de truckshow in Bekkevoort. Bekkevoort wordt overrompeld door meer dan 600 vrachtwagens dit weekend. Morgen is er de rondrit voor de minder valide. Er zijn optredens gepland en DJ Kenny de Jong geeft ook het beste van zichzelf. Zondag trekt het konvooi door het Hageland en zijn er ook heel veel optredens van onder andere Christophe, VC de Gies, Gebruurs en nog veel meer. Het volledige schema vind je trouwens op de Facebookpagina of de website van de Truckers for Life Bekkevoort. Veel succes daar allemaal, mannen, want de opbrengst is voor verschillende goede doelen. En dit is Evelien Canoot.

0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
0: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
4: Het is altijd weer...

0: De nummer 1 hit waar Rob de Nijs 30 jaar moest op wachten. Bangerhart was dat. En daarvoor de zomerdromen van Evelien Kanoot. Hier bij Fiesta 103.9 FM. Voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En via fiestaradio.be. En dit is onze middagcollega Jan Genen.
1: Ik hou

Thomas Sava vroegen de shorts zich af en hopelijk is alles oké. En der grosse Zampano kwam van Freddy Breck. En daarmee zit het erop, de avondspits afleveringen voor deze week. Zometeen meer klassiekers non-stop het hele weekend lang. En maandag spreken we elkaar weer om 4:00. Maak er een leuk weekend van. En Lindsay mag besluiten 7 keer goed of 7 keer slecht. In

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Na meer dan een jaar bouwen opent het nieuwe ontmoetingscentrum de SOK in Deurne bij Diest op zondag 30 augustus de deuren. Tussen 15 en 18 uur kunnen inwoners het gebouw voor het eerst bezoeken. Kennis maken met de verenigingen die er hun thuisbasis krijgen en iets drinken in de nieuwe cafetaria. De bouw van de SOK ging eind maart 25 van start na een uitgebreid participatietraject waarbij verenigingen, sporters en buurtbewoners hun wensen konden meegeven. Het nieuwe gebouw combineert een polyvalente zaal, vergaderlokalen, cafetaria en sportinfrastructuur voor voetbalclub SK Deurne. Zo beschikt de club voortaan ook over nieuwe kleedkamers, een kantine en bijkomende voorzieningen. Wie op woensdag 12 augustus de gedeeltelijke zonsverduistering wil bekijken, kan daarvoor uitzonderlijk terecht op de Maagdentoren in Zichem. De toren blijft die avond open tot 22 uur, zodat bezoekers het natuurfenomeen van op een unieke locatie kunnen volgen. De verduistering is in ons land zichtbaar tussen 7:15 s'avonds en 9:05, met een hoogtepunt om 8:15.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
5: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
4: Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche, maar dat heeft het parket nog niet bevestigd. De bestuurder van 26 die betrokken was bij een dodelijk ongeval gisteren in Kallo blijft aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man was onder invloed van drugs. Bij het ongeval was nog een andere wagen betrokken. De andere bestuurder, een man van 20, overleefde de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De Spaanse overheid heeft al meer dan 1300 minderjarige migranten geregistreerd in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Dat meldt de Spaanse minister van Jeugd en Kinderen. Ze zegt ook dat er veel minderjarigen nog niet geregistreerd zijn. Spanje zal voor alle geregistreerde minderjarigen zorgen. De eerste kinderen worden binnen enkele weken al naar het Spaanse vasteland gebracht. Volgens de wet is de Spaanse regering ook verantwoordelijk voor minderjarigen die zonder ouder de grens oversteken. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen de energieprijzen. Wielrennen dan. De Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longoborghini eindigde 3e. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

0: dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160. Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Wie op woensdagavond als eerste een stoel weet te vinden die ergens in Texel staat en met het juiste voorwerp aankomt, gaat met een prijs naar huis. Met dat concept brengt VZW Texel Leeft deze zomer haar eigen versie van het VRT-programma De Stoel. Het initiatief blijft aan te slaan. Het initiatief blijkt aan te slaan, want telkens zakken tientallen deelnemers af. Mensen komen niet alleen voor de wedstrijd, maar blijven ook vaak nog iets drinken en met elkaar praten. Elke woensdag om 20 uur verschijnt dus op de Facebookpagina van VZW Texel Leeft een foto van een stoel die ergens in Texel staat. Op de foto staat ook welk voorwerp deelnemers moeten meebrengen. Wie als eerste met het juiste voorwerp in de stoel zit, wint de prijs die geschonken wordt door een lokale handelaar. Of het concept is bekend. In Herk de Stad dringen urbexers regelmatig het Ursulineklooster binnen. Ze braken nu weer binnen via de binnenkoer. Het klooster staat momenteel leeg tot scholengroep Sint Martinus er een nieuwe bestemming aan geeft. De Sint Martinus scholengroep verwierf recent het zakelijk recht op het kloostergebouw en bekijkt welke invulling het kan krijgen. Een mogelijkheid is dat een deel van de school er in de toekomst wordt ondergebracht. De bovenbouw ligt momenteel op ongeveer 10 minuten wandelen van het klooster. De eerste graad heeft al een nieuw bouw vlak achter het klooster en daarnaast wordt bekeken of de kapel van het klooster tijdelijk kan dienen voor misvieringen. Want de kerk van Herk de Stad gaat namelijk voor langere tijd dicht voor renovatiewerken.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Opgelet als je morgen de weg opgaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op de snelrijden. Niet alleen bij ons, maar in meer dan 20 Europese landen. De politie zet daarbij ook veel mobiele ploegen in, zegt Anne Berger van de federale politie.
5: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
4: Te snel rijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Bij de vorige flitsmarathon in april werd er ruim 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Zo'n 40.000 daarvan reden te snel. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dichtbij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met het bedrijf. Bij de cyberaanval werden de mogelijke gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor verdachte mails en telefoontjes. In Overijse in Vlaams-Brabant zijn 4 mannen een huis binnengedrongen. 1 had zich als politieagent voorgedaan. Daarna hielden ze de bewoonster in bedwang en doorzochten ze het huis. Alles is vastgelegd door de bewakingscamera's. Niemand raakte gewond en er zou ook niet veel gestolen zijn. De politie is nog op zoek naar de daders. Voor de eerste keer is er in ons land een paard besmet met het Westnijlvirus. Dat bevestigt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het virus wordt door muggen overgedragen op paarden en mensen. Vaak voelen die daar niets van, maar in sommige gevallen kan dat wel leiden tot ernstige klachten. Je hoort Helijn Bonte van het FAVV.
6: Bij mensen is het ook zo dat ongeveer 80% van de infecties eigenlijk geen ziekte zal veroorzaken. En bij 20% zal het eerder griepachtige symptomen zijn, die dus ook na een goede week eigenlijk terug gaan verdwijnen. Het is echt in zeer uitzonderlijke gevallen dat die Westnijlkoorts een aanleiding kan geven tot bijvoorbeeld het ontwikkelen van een hersen.
4: Er is ook nog geen weet van mensen die in ons land ooit al met het virus besmet zijn. Wielrennen dan. De Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini eindigde 3e. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk. De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Opgelet als je morgen de weg opgaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op te snel rijden. Onder meer met mobiele ploegen, zegt Amberger van de federale politie.
4: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
3: Te snel rijden blijft een van de belangrijkste oorzaken voor verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat bedrijf. Mogelijk werden de gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor phishing. En over drie kwartier begint het nieuwe seizoen in de eerste klasse van ons voetbal. Dan neemt landskampioen Club Brugge het thuis op tegen promovendus KV Kortrijk. En bij het nieuwe voetbalseizoen horen ook nieuwe regels. Sportjournalist Jonas de Kleer.
5: Er zijn opnieuw 18 ploegen in de hoogste voetbalklasse. Die spelen elk twee keer tegen elkaar. Wie na 34 speeldagen eerste staat, die is kampioen. De eerste vier ploegen die krijgen ook Europese tickets. En de laatste twee die degraderen naar de tweede klasse. Rechtstreeks naar de Challenger Pro League.
3: Geen play-offs en play-downs meer dus. En dat betekent ook mindere wedstrijden in totaal. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden rond de dood van een jongen van 7 in Merchtem. Die kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De politie bracht de jongen eergisteren nog thuis omdat hij verdwaald leek. Tijdens de nacht die daarop volgde overleed hij. Journaliste Katrien Sales.
4: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
3: De moeder en de oom van het kind waren al gekend bij de politie. De oom is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. Ze worden nu alle drie verhoord. De politie heeft een nieuw opsporingsbericht verspreid voor een man die al 6 jaar spoorloos is. Het gaat om Maarten van den Bulke uit Brakel in Oost-Vlaanderen. Op het moment van zijn verdwijning was hij 21. De politie ging er lang van uit dat de man uit eigen wil naar het buitenland was vertrokken. Maar de speurders twijfelen daar nu aan, omdat er onder meer geen activiteit meer is op zijn bankkaart. En in het westen van Duitsland stond het water in de Rijn nog nooit zo laag, dat melden de autoriteiten. In Düsseldorf was het water zo'n 15 centimeter diep, dat is 5 centimeter minder diep dan het vorige record. En ook in Keulen werd er een historisch laagterecord gemeten. Naar verwachting zal het waterpeil nog zeker tot en met dinsdag ongeveer even laag blijven door de aanhoudende droogte. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot zelfs 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden rond de dood van een jongen van 7 in Merchtem. Die kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De politie bracht de jongen eergisteren nog thuis omdat hij verdwaald leek. Tijdens de nacht die daarop volgde overleed hij. Journaliste Katrien Sales.
4: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
3: De moeder en de oom van het kind waren al gekend bij de politie voor andere feiten. De oom is nu opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De politie heeft een nieuw opsporingsbericht verspreid voor een man die al 6 jaar spoorloos is. Het gaat om Maarten van den Bulke uit Brakel in Oost-Vlaanderen. Op het moment van zijn verdwijning was hij 21. De politie ging er lang van uit dat de man uit eigen wil naar het buitenland was vertrokken, maar de speurders twijfelen daar nu aan, omdat er onder meer geen activiteit meer is op zijn bankkaart. Er zijn gisteravond opnieuw 2 drones gespot boven een Duitse luchthaven. Deze keer gaat het om een militaire basis in het westen van Duitsland. De militaire politie heeft nu een onderzoek geopend. Dinsdagavond werd al een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. De Russische ambassade in Berlijn ontkent intussen dat Rusland erachter zit. Ze zeggen dat het in scène gezet is om Rusland in een slecht daglicht te zetten. In het westen van Duitsland stond het water in de Rijn nog nooit zo laag. Dat melden de autoriteiten. In Düsseldorf was het water zo'n 15 centimeter diep. Dat is 5 centimeter minder diep dan het vorige record. En ook in Keulen werd een historisch laagterecord gemeten. Naar verwachting zal het waterpeil nog zeker tot en met dinsdag ongeveer even laag blijven door de aanhoudende droogte. En de droogte brengt op verschillende plekken in Europa overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog weer aan de oppervlakte. In de bedding van de Donau in Hongarije zijn onder meer 2 Duitse soldaten en explosieven gevonden. In Servië kwamen verschillende scheepswrakken aan de oppervlakte. En door de natuurbranden in Frankrijk werden er honderden oorlogsgranaten ontdekt. Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In de haven van Amsterdam heeft de douane 800 kilo cocaïne gevonden in een containerschip. Het was onderweg naar de haven van Antwerpen, dat melden Nederlandse autoriteiten. De drugs was verstopt tussen voedingswaren en was zeker 30 miljoen euro waard. Het schip kwam uit West-Afrika. Dat is de laatste jaren een belangrijke tussenstop voor cocaïnesmokkel. Vanuit Zuid-Amerika wordt de drugs eerst naar daar vervoerd, met daarna Europa als eindbestemming. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke ruil tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengetrokken. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. Er woedt een nieuwe bosbrand in Frankrijk, vlakbij de grens met ons land. Het bos ligt zowel in de provincie Henegouwen als in Frankrijk. De brandweer zou het vuur intussen wel onder controle hebben. Er zou zo'n 5 hectare natuur verwoest zijn. Ook het verkeer tussen ons land en Frankrijk is er onderbroken. Morgenochtend zou dat weer normaal moeten verlopen. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlesse Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trezoldi nog. Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
4: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlesse Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trezolti nog. Je hoort clubspeler Joaquin Seys.
4: Ja, we goed beginnen. Redelijk wat kansen in het begin. Dan krijgen ze ook wat kansen. Dan gaan we met 1-0 de rust in. En dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso.
3: Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Willem, Willem, waar heb je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede vakman tot de met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En s'morgens dan begint het weer. En dan klinkt...